Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen een boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeheist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
3: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen een boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo.
3: Chico.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 5:00.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen een boot tegen de Westminster Bridge

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Huh? Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. De lidstaten van de VN hebben ingestemd om de termijn van VN-mensenrechtenchef Volker Türk met 4 jaar te verlengen. Ondanks kritiek van Israël, de Verenigde Staten en Rusland. Rusland bracht eerder een voorstel in stemming om Türks termijn met 2 maanden te verlengen. Dat werd weggestemd. Türks termijn zou in oktober verlopen. ...van Nederland een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Sterrenkundige Lucas Ellebroek zag het fenomeen zelf bij Amsterdam en stelt dat het om een meteoor of ruimtepuin kan gaan. Mogelijk brokstukken van een oude satelliet. Ontsloeg hoofdaanklager Karim Khan na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Zijn advocaat maakt bekend dat Khan zijn ontslag zal aanvechten. Volgens berichten stemden 82 van 152 lidstaten in New York voor zijn vertrek, waaronder Nederland en Frankrijk. Khan ontkent alle aantijgingen. Verkiezingen, zei president Trump in het Witte Huis. Hij noemde de vooruitgang sinds de val van Nicolas Maduro meer dan 6 maanden geleden. Trump noemde vicepresident Delcy Rodriguez fantastisch en uitte optimisme over de economische situatie in Venezuela.
2: Tot slot nog even het weer.
1: Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm met maxima tot 29 graden. En tot zover het nieuws.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. De lidstaten van de VN hebben ingestemd om de termijn van VN-mensenrechtenchef Volker Türk met 4 jaar te verlengen. Ondanks kritiek van Israël, de Verenigde Staten en Rusland. Rusland bracht eerder een voorstel in stemming om Türks termijn met 2 maanden te verlengen. Dat werd weggestemd. Türks termijn zou in oktober verlopen. Nederland een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Sterrenkundige Lucas Ellebroek zag het fenomeen zelf bij Amsterdam en stelt dat het om een meteoor of ruimtepuin kan gaan. Mogelijk brokstukken van een oude satelliet. Ontsloeg hoofdaanklager Karim Khan na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Zijn advocaat maakt bekend dat Khan zijn ontslag zal aanvechten. Volgens berichten stemden 82 van 152 lidstaten in New York voor zijn vertrek, waaronder Nederland en Frankrijk. Khan ontkent alle aantijgingen. Verkiezingen, zei president Trump in het Witte Huis. Hij noemde de vooruitgang sinds de val van Nicolas Maduro meer dan 6 maanden geleden. Trump noemde vicepresident Delcy Rodriguez fantastisch en uitte optimisme over de economische situatie in Venezuela. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm met maxima tot 29 graden. En tot zover het nieuws.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aard Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.
1: Dit is de Flevo.
2: Zieken omroep!

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen vanwege verlies van vertrouwen door politieke aanvallen en geografische vooringenomenheid. Het land beschuldigt het hof van neocoloniale onderdrukking. Eerder verlieten Niger, Mali en Burkina Faso het hof. In Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel ebola-vaccin tegen de Bundibugyo-variant. In Congo en Oeganda zijn sinds april ruim 2500 gevallen vastgesteld, meer dan 1000 overleden. Bij succes kunnen 600.000 doses snel worden ingezet. Gisteravond rond 10:30 was een vuurbal te zien in Nederland, onder meer in Amsterdam en Arnhem. Het betrof een SpaceX-satelliet, Starlink 1541, die in de atmosfeer opbrak. Satellietdeskundige Marco Langbroek zegt dat het waarschijnlijk volledig is verbrand. Gisteravond in Doornenburg, Gelderland, zijn vissers over een fosforgranaat gereden. De granaat begon te roken en vloog in brand. Politie, brandweer en een explosievendeskundige kwamen ter plaatse. Er lag nog een andere fosforgranaat doordat het water laag staat. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm, met maxima tot 29 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Soul medicine, zoals de filosoof Plato 493 voor Christus al beweerde. Music is a medicine for the soul. Is dit Soul Medicine met Jan van Eunen.

Living. I feel good. Ik ook. Living in America, James Brown. Wat fijn dat u weer hebt afgestemd op Soul Medicine van de Flevo Ziekenomroep. Ik ben Jan van Heunen en tot 10 uur bij met heerlijke disco, soul, blues, R&B en jazz uit de in-ears of oorschelpen. In dit uur begonnen we zoals gewoonlijk met de opkikker van de maand juli. En dat was Flaco Jiménez met En el cielo no hay cerveza. Oftewel, in de hemel is geen bier. En dan horen jullie James Brown. 9 weken top 40, de hoogstnotering nummer 9 in 1986 met Living in America. Gaan we gauw verder met Coco Taylor. En met een nummer wat geschreven is door haarzelf en Bo Diddley. I'm a woman. Hier is Coco Taylor.

De zoetgevoelige stem van Rita Reis van het album Gershwin Songbook was dit Summertime. BT Express, oftewel de Brooklyn Trucking Express, was in 1972 geformeerde Amerikaanse funk- en discoband onder de naam King David House Rockets, die later werd gewijzigd in BT Express. De band werd ontbonden in 1981. Destijds bestond de band uit Rich Thompson op leadgitaar en Bill Brisbook op tenorsaxofoon, die de kern vormde van de King House Rockets. Ook in de band waren Louis Westbrook op bas, de broer van Bill op solo fluit, alt sax, piccolo en clarinet, Orlando T. Woods op drums, zangeres Barbara Joyce, Lomas en Dennis Rowe op conga's. De in Panama geboren Carlos Ward had gespeeld met het John Coltrane Octet, Don Cherry Perro, Sanders en McCoy Tyner. Barbara Jones Lomas, die uit Alabama kwam, zong bij de Uptides op hun single Free At Last and Your Gifts None of This, uitgebracht bij Sky Records in 1981. Hier is de BT Express met het nummer, hoe kan het ook anders, Express uit 1974.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Breaking Back Breaking Blues, het album van Michael Coleman, met het nummer House Ain't No Home. Brenda Mae Tarpley, beter bekend als Brenda Lee, is een Amerikaanse zangeres. Ze is actief onder de genres rockabilly, rock'n'roll, country en pop. Brenda Lee is het meest bekend na de hits I'm Sorry en Rocking Around the Christmas Tree. Het is nu een hartje zomer, maar dat is ook wel een hele grote hit. Brenda Lee is opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame en de Country Music Hall of Fame en de Rockabilly Hall of Fame. Lee brak door in de muziek- en showbusinesswereld in februari 1955 toen ze verscheen op een radiostation in Swainsboro om Red Foley te zien in Augusta. Een discjockey uit Augusta haalde Foley over om naar Lee te luisteren en nog voor Foley zijn show kon geven, was hij onder indruk van de 10-jarige meid die met een krachtige stem en liet haar het nummer Jambalaya zingen tijdens zijn show. Op 31 maart zong Lee tijdens Ozark Jubilee Show in Springfield, Missouri. De komende 5 jaar zou ze nog vele verschijningen maken. In 1956 ondertekende Lee een contract.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. President Trump heeft een decreet uitgevaardigd om museumbezoekers in Washington te waarschuwen voor mogelijk onjuiste historische informatie. Het gaat om het National Museum of American History, onderdeel van het Smithsonian Institution. Er moeten tijdelijke borden komen die stellen dat de tentoonstellingen vernieuwd moeten worden voor accurate informatie. En gisteravond rond 22:30 was een vuurbal te zien in Nederland, onder meer in Amsterdam en Arnhem. Het betrof een SpaceX-satelliet, Starlink 1541, die in de atmosfeer opbrak. Satellietdeskundige Marco Langbroek zegt dat het waarschijnlijk volledig is verbrand. In Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel ebola-vaccin tegen de Bundibugyo-variant. In Congo en Oeganda zijn sinds april ruim 2500 gevallen vastgesteld, meer dan 1000 overleden. Bij succes kunnen 600.000 doses snel worden ingezet. Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen vanwege verlies van vertrouwen door politieke aanvallen en geografische vooringenomenheid. Het land beschuldigt het hof van neocoloniale onderdrukking. Eerder verlieten Niger, Mali en Burkina Faso het hof. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm, met maxima tot 29 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Een beetje soul, een beetje blues, een beetje jazz, disco en R&B. En dan heb je Soul Medicine met Jan van Eunen.

Welkom bij het tweede uur van Soul Medicine. Ik ben Jan van Eunen en we begonnen dit uur met Aretha Franklin en de Eurythmics van het album Who's Zoomin' Who. Sisters are doing it for themselves. En net hoorden jullie Susan Tedeschi met het nummer Revolutionize Your Soul van het album Back to the River. Fijn dat u nog luistert en we gaan gauw verder met heerlijke muziek. En dat doen we met Charles Aznavour. En van het album Plus Bleu is dit Nous nous reverrons un jour ou l'autre.

C-Connection was dat met Saturday Night. Eros Luciano Walter Ramazzotti Molina, beter bekend als Eros Ramazzotti, is een Italiaans zanger, tekstschrijver, componist en muziekproducer en een van de internationaal best verkopende artiesten uit Italië. Oscar Armando Diaz de León Nuez, oftewel professioneel bekend als Karin León, is een Mexicaanse singer-songwriter die gespecialiseerd is in regionale Mexicaanse muziek. Hij heeft nummers opgenomen in verschillende subgenres en heeft ook invloeden uit andere muziekgenres verwerkt. Samen met Eros Ramazzotti is hier Karin León met Otra Como Tú van het album Tutte Storie.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Ten westen van Bordeaux zijn 4 extra gemeenten ontruimd vanwege de natuurbranden. Het gaat om Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Jean-d'Illac, Martignat-sur-Jalles en Saint-Aubin-de-Médoc, goed voor ruim 58.000 inwoners. In totaal zijn al 141.000 mensen geëvacueerd. De overheid zet 1.000 militairen in en vraagt automobilisten departement volledig te mijden. Forum voor Democratie opent binnenkort in Almere de Renaissance School, na een eerdere mislukte poging. De basisschool start met 10 leerlingen in groep 1 en hanteert gescheiden lesmethoden voor jongens en meisjes. De financiering is rond en het onderwijs is gebaseerd op de gedachte dat het oude Europa beter was dan het nieuwe. President Trump heeft een decreet uitgevaardigd om museumbezoekers in Washington te waarschuwen voor mogelijk onjuiste historische informatie. Het gaat om het National Museum of American History, onderdeel van het Smithsonian Institution. Er moeten tijdelijke borden komen die stellen dat de tentoonstellingen vernieuwd moeten worden voor accurate informatie. In Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel ebola-vaccin tegen de Bundibugyo-variant. In Congo en Oeganda zijn sinds april ruim 2500 gevallen vastgesteld, meer dan 1000 overleden. Bij succes kunnen 600.000 doses snel worden ingezet.
2: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het hele land vrij zonnig met temperaturen rond 22 tot 23 graden. Limburg mogelijk tot 25 graden. Een matige wind uit het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
4: Goedemorgen, zonneschijn.
5: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
4: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
5: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: En Joop moet zijn oorwarmers erop zitten.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Oude director.
2: Gaap Jos.
0: Ja, Joop, dat ben jij. Je wist het nog niet, maar bij deze. In ieder geval was dat ook de mars die we hoorden aan het begin van het eerste uur van deze aflevering. Van Wij Wachten op de Dokter. Want we zijn er weer tot 12 uur met z'n drieën.
3: Peter Bakker.
2: Ja, ben ik. Oh, daar ben
0: je. Ik ben hele. Joop Veninga. Ja,
3: gezellig. En wie ben ik?
0: Dat had hij al gezegd. Ja, ja, je moet wel luisteren. Ja. Je hebt wel twee van die oorwarmers op, maar dan moet je
2: nog. Jan van Amine.
3: Kijk, dat bedoel ik.
0: Kijk nou. Hey,
3: zo is het.
0: Nou, met z'n drieën gaan we u weer gezellig houden terwijl we wachten op de dokter. Ja. En mocht hij of zij niet of niet meer komen, dan zou ik zeggen, lekker blijven luisteren, want we hebben heel veel leuke gevarieerde plaatjes die wij draaien in blokjes van drie. Tenminste, wij vinden het leuke gevarieerde plaatjes. Rob?
2: Ja, we hebben ook geen klachten gehoord, toch?
0: Nee, ook niet, dus het zal allemaal goed zijn.
2: En u kunt altijd
3: Verzoekje indienen, tuurlijk.
0: Ja, verzoekjes kan altijd via de website, www.flevoziekeomroep.nl.
2: Ja.
0: Dan krijgt u vanzelf zoiets van een app-achtig ding te zien. Die kunt u ook nog een keer op uw telefoon zetten.
2: Ja.
0: En dan kunt u ons altijd beluisteren.
2: Zeker.
0: He? Lekker in uw bedje liggen.
2: Het formulier dat u in moet vullen, dat stelt helemaal niks voor. Dat is heel makkelijk.
0: Ja, dus, Joop kan het zelf.
2: In 2 minuten gebeurt.
3: Joop kan het zelf.
2: Joop kan het ook. Ja.
0: En ik ook.
2: Ja,
0: ja, het is mij ook gelukt. Dus, hey, Henry Mancini en zijn orkest was dus als eerste in met de Hourly Director. We gaan gauw verder met het volgende.
4: De opkikker van de maand.
0: En dat is Flaco Jiménez met NL is Yellow, No Hay Cerveza.
3: Of het wel in de hemel is geen bier.

0: Ja. Ze was nog niet aangevuld, Joop, hoor.
1: Dat geeft niet.
0: Ze was nog bezig.
1: Oei.
0: Dat was, ja, maar dat maakt niet uit, joh.
1: Jawel.
0: Dat was Britney Spears met Baby One More Time. En wat je nog een keer moest doen, dat gaan we niet vertellen. Singing in the Rain zat daarvoor. Gene Kelly en Debbie Reynolds. En
2: wie is One More Time?
3: Hit Me One More Time, maar daar gingen we het niet over hebben.
2: Ja, maar nee, dat is waar, maar je hoeft er niet alles te herhalen.
0: Nee, dat hoeft ook niet. Nee, zullen we er even de vogeltjes onder zetten? Nee, dan. Want we zijn daar toch weer terug. Hé, hey, maar ik sta hier. Hier staat Gene Kelly, Debbie Reynolds en Donald.
3: O'Connor.
0: O'Connor,
3: ja.
0: Dat staat er bij mij niet meer bij, nou. Ik denk, nee, jeetje, dat ben ik...
2: Als we lust hebben, kunnen we dat vanmiddag ook doen.
3: Dat?
2: Dat werd hij nu gedraaid.
0: In het regen, in de regen zingen? Nee, joh.
2: Ik krijg geen regen vanmiddag.
0: Ach, Wilm.
3: Ja, denk je?
2: Ja.
3: Oké. Okay.
0: Hij zou gisteren in België bij Spa-Francorchamps zou ook regen gevallen zijn.
2: Maar?
0: Op zondag. Maar geen regen gevallen.
2: We hebben Francorchamps verplaatst.
0: Ja, doen ze regelmatig in Almere, heb ik wel eens door.
3: Ja.
0: Want dan zeggen ze, in het noorden van het land is er regen. En dan kijk je naar buiten, het regent.
3: Nee, maar we zitten ook in het midden, hè? We horen overal bij.
0: Ja, dat is waar.
3: Daarom.
2: We kunnen maar even. We kunnen er geen kant op. Nee.
0: Goed, we gaan nu weer gauw verder.
3: Ja,
0: hebben we al gezegd ook dat die opkikker van de maand, mag jij nog even zeggen?
3: Ja, dat weet ik uit mijn hoofd.
0: Ja, maar goed dan.
3: In de hemel is geen bier. Flaco Jiménez.
0: Ja, precies. Die horen we nog 2 weken, hè?
3: Want ja, dan en dan gaan we naar de volgende.
0: Is de maand. Ja, die mag jij weer bedenken.
3: Mag ik hem bedenken?
0: Ja,
3: oh, wat leuk.
0: Bedenken. Ja, ja.
3: Nou.
0: Want ik was aan de beurt nu en Joop is al geweest en jij bent nu aan de beurt.
3: Nou, hartstikke fijn. Ga ik er even op broeden.
0: Ja. Niet te lang, hoor.
3: Nee, zeker niet.
0: We gaan even... Over het noorden van het land gesproken. We blijven in het noorden van het land met de tienertour of het motto, wat zeg je. We gaan via Groningen, of van Groningen via Friesland naar Overijssel.
3: Wauw, dus we gaan... Oh, dat is wel een leuk rit.
0: Is een leuk ritje?
3: Ja, is een leuk rit.
0: Ja. Delfzijl beginnen we. Met de hele boel.
2: Verder kan het niet.
0: Nee, precies, zo is het. Nou, luister maar en daarna vertellen we er wat over. Toch?
2: Ja. Ben benieuwd. Dank je.

0: was voor mij een hele verrassing. Ze komt inderdaad uit Drenthe.
1: Ja, ja. Oh, dat wist je niet?
0: Nee. Oh. Ik dacht dat ze ergens anders vandaan kwam. Maar nee, ze komt inderdaad uit Drenthe. En bij jou al bij.

0: Noem ze.
1: Ja.
0: Miss Montreal.
1: Mooi
0: nummer. Het overigens aan de hand. Daarvoor hadden we de kast. Ja, daartussenin zat een beetje een rotzooitje. Want ik had het verkeerde jingeltje erin gestart. Maar daar gaan we het verder niet over hebben.
2: Toch? Moet je die kast niet vervolgens dicht laten.
1: Ja.
0: Ja, maar ze moesten er toch uit. Want anders konden ze niet zingen. In Nijedijen, maar dan in de studio-uitvoering. Dat is nooit een hit geweest, maar in Friesland wel. Want iedereen zong dat mee.
1: Ja.
0: En dat is toen hier een hit geweest, bij die live optreden.
2: Okay.
0: En iedereen kon het letterlijk meezingen daar in Friesland.
1: In Nederland ook.
0: In Nederland naderhand ook.
1: Ja.
2: Maar dat is wel een heel mooi nummer, hè, Phil?
0: Is ook een heel mooi nummer. De hele boel uit Groningen. Widde, Hoeske, Leutje, Ulsda. Ik hoop dat ik het goed uitspreek.
2: Nou, Groningen ging je goed af.
0: Hè? Groningen wel.
2: De naam Groningen ging je goed af.
0: Grun. Ja, ik dacht dat het zo heette. De hele boel. Daar zat toen als liedzanger volgens mij ene Edwin de Vries bij. Die naderhand solo is gaan optreden. Heeft ook een heleboel leuke Groningse nummers. Groningse. Dat ik nou gewoon.
1: Als je nou gewoon Nederlands praat. Praten.
0: Groningse nummers uitgebracht.
1: Oké. Okay.
0: We zijn er.
2: Ben je eruit?
1: Ja.
0: Het is me gelukt hoor.
3: Flevo Verzoekplaat.
0: We gaan naar het eerste verzoekje wat we binnengekregen hebben. En dat is van Thea. En die vroeg aan Michael Bolton. En A Love So Beautiful.

0: Oei. Ineens was die weg.
1: Ja, hebben we wel 3 gehad dan?
2: Ja, we hebben de 3 gehad, ja.
1: Nou, volgens mij niet.
2: Jawel hoor.
1: Oh, tof. Hè?
2: Ja, we hebben een verzoekplaatje gehad.
1: Oh ja.
2: Weet je nog?
1: Oh ja, van hoe heet die, hè?
2: Ja,
1: Michael Bolton. Ja. Jij bent zo vaag en stil.
2: Ja, maar dan in het Engels.
1: Ja. Ik heb wel gelijk, hè. Andreas is in 2005 2004 overleden. En het nummer is in 2005 uitgebracht. Dus postuum is dat
2: uitgebracht. Ja, ja, dat was een cover inderdaad van een nummer van Roy Orbison.
1: Ja.
2: En het is heel mooi uitgevoerd. Dus door Michael Bolton.
1: Ja.
2: Op verzoek van Thea.
1: Leuk.
2: Omgedraaid. Ja. En daarna hadden we Chariots of Fire van Vangelis. En A Wider Shade of Pale van Procol Harum.
1: Ja, en dat is doordat er weer een eentje is geweest die het tijdelijke voor het eeuwige heeft verruild. Dat is de bassist.
2: De originele bassist.
1: De originele bassist van toen de tijd. En hij heeft op het nummer Wider Shade of Pale heeft hij ook meegespeeld.
2: Ja.
1: Als bassist.
2: Ja, want hij was bij de oprichting.
1: Ja. We hebben het over David Knight.
2: Ja, precies.
1: Ja.
2: Dat moet je wel even vertellen, want anders ga je die andere... Die is pas 80.
1: Ja, daarom.
2: David Knight was 81 jaar.
1: Ja.
2: Nou ja, jij wilde nog wat vertellen over Vangelis, hè?
3: Vangelis. Hij werd geboren bij Volos in Griekenland. Als 4-jarig kind gaf hij zijn eerste concert voor ongeveer... 4-jarig kind... voor ongeveer 2000 luisteraars. Hij was grotendeels een autodidact. Hij heeft bijvoorbeeld nooit muziekles gehad en was nauwelijks in staat bladmuziek te lezen of te schrijven. Midden jaren 60 formeerde hij de groep Formings, die in Griekenland heel populair werd. Vangelis richtte de progressieve

0: groep op Papanasiu zet. Later Aphrodite Child met onder meer Demis Roussos. In Europa scoorde de groep vele hits, waaronder Rain and Tears. En in 1972 ging Aphrodite Child uit elkaar. Nog voor de verschijning van de laatste LP. LP die heette 666.
1: Oh.
0: Ja.
1: Ja, dat is niet fijn.
0: Nee. Dat kan het.
1: Is zeker niet.
0: Het kan ook soms zijn dat je.
1: Als je een los kunstgebiedje hebt. 666. Dat schiet niet op. Hé, hey, maar we gaan even naar het volgende weer.
2: Flevo Verzoekplaat.
1: We kregen een verzoekje binnen van iemand die op zijn zolderkamertje zit. Een collega van de dinsdagmiddag.
3: Ja.
1: En die zei, het is een moeilijk woord. Besa muy mucho. Ja, dat is best wel moeilijk. En zeker als je de artiest verkeerd omschrijft. Euphorus, Jacob.
3: Het is Cesaria Evora.
1: Ja.
3: En zij komt uit Kaapverdië.
1: Maar we zochten ons helemaal, tenminste ik zocht ja, me helemaal een breuk.
3: Omdat jij niet aan mij gevraagd hebt van ken je dat? Daar heb ik meteen gezegd, oh dat is zij. Ja, maar ja, sorry.
0: Ja, als je het aan mij net gevraagd had, had ik ook zo gezegd.
1: Had je dat ook gezegd, hè? Ja, dat is goed. Hey, maar genoeg erover. Fred, die vroeg hem aan. Dat is een mooi nummer van Cesaria Evora. En het heet Besame Mucho. Oh, dus de verkeerde.

0: Bats.
1: Ja.
0: You're the reason why. En dat had een reden waarom we hem draaiden.
1: Ja, ook hier is er weer eentje geweest die het tijdelijke voor het eeuwige heeft verruild.
0: Ja.
1: Tony Thorpe. Was ook bassist volgens mij, of gitarist?
0: Ja, gitarist, bassist en tweede liedzanger.
1: En
0: volgens mij heeft hij dit gezongen.
1: Dit heeft hij inderdaad ook gezongen. Hij heeft het ook samengeschreven met Alan Williams.
0: Oké, okay. Nou, dan zijn we helemaal op de hoogte. Daarvoor hadden we Mathilde van niemand minder dan Mathilda, moet je zeggen, van Harry Belafonte. En
1: Agneta. Daar weer voor
0: Mathilda. Het is Agneta. Maar dan anders.
2: Ja,
0: maar
2: zo zegt hij het ook, hè?
0: Ja, en dan hoor je nog een verzoekje van Fred, van Fred's Music Mix, elke dinsdagmiddag tussen 2 en 4. En die had het verzoekje...
2: Samen met Aard, hè?
0: Samen met Aard, ja. Het is goed dat je dat zegt, dat we dat ook even vermelden. Besame Mucho, vroeg hij aan van Cesaria Evora. Die komt uit...
1: Cap Verde. Yes.
0: Ja, dat wonderbaarlijke voetbalteam.
1: We zouden het geloof ik niet over voetbal hebben.
0: Toch? Nee, we gaan het niet over voetbal hebben verder.
1: Okay,
0: nee, gaan we het helemaal niet, gaan we verder niet over hebben. We gaan even naar het nieuws van 11 uur. Aan de andere kant zijn we terug met het tweede gedeelte.
1: Ja.
0: Van, wij wachten op de dokter. Ik zou zeggen tot zo.
1: Tot straks.
2: Ja.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Forum voor Democratie opent binnenkort in Almere de Renaissance School na een eerdere mislukte poging. De basisschool start met 10 leerlingen in groep 1 en hanteert gescheiden lesmethoden voor jongens en meisjes. De financiering is rond en het onderwijs is gebaseerd op de gedachte dat het oude Europa beter was dan het nieuwe. VN-chef Guterres is zaterdag in Syrië aangekomen, het eerste bezoek sinds 2009. Hij spreekt steun uit voor een overgang naar een nieuw Syrië. De burgeroorlog kostte meer dan een half miljoen mensen het leven en eindigde

0: Assad in december 2024. Het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten boven een gebied bij de grens met Oekraïne. Een F-16 haalde de Shahed-drone neer, die Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds mei raakten drones herhaaldelijk het luchtruim. Een Canadese stagiaire op het NAVO-hoofdkwartier in België is opgepakt op verdenking van spionage en criminele organisatie. Ze wordt verdacht van spionage voor een derde land. De vrouw is onder aanhoudingsmandaat geplaatst na doorzoekingen in haar woning en op haar werk.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het hele land vrij zonnig met temperaturen rond 22 tot 23 graden. Limburg mogelijk tot 25 graden. Een matige wind uit het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, zonneschijn.
4: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
4: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: wachten op de dokter.
1: Ja, tweede gedeelte van Wij wachten op de dokter. Nog tot 12 uur zijn we met z'n drieën bij u. En wij zijn...
2: Joop Veniger.
3: Jan van Leunen.
1: Peter Bakker.
2: Geweldig.
1: Ja, dan hebben we dat ook weer in de juiste volgorde geroepen.
3: Ja, we kunnen het wel.
1: Ja. Ja. Ik wilde eerst wat anders zeggen, maar dat ga ik niet doen.
3: Nee.
2: Maar voor jou het geen mooie kan.
1: Nee, gaan we helemaal niet doen. We begonnen zoals altijd deze zomer met een cover van Summertime. En deze keer een uitvoering van Gare du Nord. In het begin denk je van, dat is beter niet kunnen doen, maar het is toch wel lekker.
3: Het is gewoon heerlijk. Ik bedoel, ja. Lekker onderuit en ik draai wel vaak van dit soort muziek hoor. Heerlijk gewoon.
1: Ja, het is ook wel lekker.
3: Whiskyje erbij. Oh, dat mag niet meer.
1: Nee, dat mag niet. Nee, dat mag je niet roepen.
2: Gewoon je ogen dicht. Lekker lang uit.
3: Zo is dat.
1: Heerlijk, ja. Naastje water.
3: Nou, maar even een bakje koffie.
1: Geweldig. Maar goed, tweede gedeelte zoals gezegd. En het item wat we dan aan het begin van het tweede uur altijd hebben staan, dat is deze.
0: Drie, dan één. Met deze keer...
1: Frankie Lane. Die is door Joop aangegeven.
3: Dat
1: we gaan 1949, 1953 en 1961.
3: En daarna gaat Joop er wat over vertellen. Toch?
2: Tuurlijk.
3: Ja. Of ga je ervoor wat over vertellen? Dan moeten we de volgende
2: keer terug. Laat ik hem al aan jullie over. Ik weet niet wat. Doe maar
1: dit aan. Hier zijn ze allemaal niet.

0: 3 van 1.
1: Het gaat hartstikke lekker. In één keer ben je van alles en nog wat kwijt.
2: Trein ontspoort?
1: He? Ja, het gaat, ja, de trein is ook ontspoord. Inderdaad, die is ook weg. Ja. Het is echt niet te geloven.
3: Wat kun je al aan het doen?
1: Ja, ik heb geen idee, jongens, wat ik aan het doen ben. Ik ben van alles en nog wat kwijt. Echt.
2: Deze hebben.
1: En dan, we zien het wel.
2: Ja.
1: Die moet uit. En zo. Ja, nou weet u ook even wat ik aan het doen ben hier zo.
2: Ja, en dan
1: zweten eigenlijk.
2: En het organiseren.
1: Man, we gaan het nog een keer doen, hè? 3 van 1, Frankie Lane.

0: Dat was 3 van 1 van Frankie Lane. Hij werd geboren als oudste van 8 kinderen. Zijn ouders, Giovanni en Crescentia Lovecchio, waren geëmigreerd vanuit Montreal op Sicilië. En Lane's vader werkte in Chicago als persoonlijk kapper van de gangster Al Capone. Nou, niet verkeerd, denk ik. Lane maakte kennis met de muziek door op de lagere school in het kerkkoor te zingen. Toen hij Al Jolson's film The Singing Fool zag, wist hij zeker dat hij muzikant wilde worden. En hij ging van school af. Op 17-jarige leeftijd zong hij voor een 7000-koppig publiek. En hij werd 5 maal teruggeroepen voor een toegift. Maar echt succes als zanger, dat was pas 17 jaar later. Hij vierde toen successen met nummers als Answer Me, I Believe, Jezebel, Hey Joe, Granada, Jealousy, Mule Train, Cool Water en The Lucky Old Son.
1: Nou, hoi. Mule Train hadden we gedraaid. We hebben I Believe gedraaid. En The Hanging Tree.
0: Ja.
1: Hoe moet je daar nou weer bij voorstellen?
0: Nee? Mooi, hè?
1: Ja, maar is echt leuke nummers. 3 stuks. De eerste die kwam uit 49, de andere 53 en de laatste uit 61. Dan weten we dat ook weer. We gaan naar een ding en dat heet een item en dat heet
2: Flevo Verzoekplaat.
1: Ik moet denk ik gewoon stoppen met dit, ja, dit doen allemaal. Dat gaat allemaal niet goed.
3: Nou, maar goed, we gaan naar de verzoekplaat.
1: Ja, we gaan naar een verzoekje.
3: Oké. Okay.
1: Verzoekje van Harriet, die vroeg aan René Riva met Zellavi. Maar dan moet ik deze doen. Dan moet ik deze even stoppen. Ja, zie je, het gaat helemaal niet goed. Ik ben echt van slag af.
3: Je bent helemaal van slag, ja.
1: Ja, ik ben helemaal van slag. Maar dat komt ook omdat in het begin ging het niet helemaal lekker. Nou, nog een keer dan. Op verzoek van Harriet, René Riva.

0: min of meer een verzoekplaat. Want iemand zei tegen me, je moet hem draaien. Joh, Steven Kensington. Het is een nieuwe single van ze.
1: Geweldig. He? En ik heb hem ook gezien net op NPO Klassiek. Met een orkest. Dat is echt niet te geloven. Zo mooi.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dat is met een groot orkest
1: erbij. Met een groot orkest erbij, ja.
0: En dat klinkt misschien wel veel mooier. Ja, moet je telefoon op stil zetten, Joop.
1: Ja.
0: Dan piept hij niet zo.
2: Laat hem los.
1: Laat het los. Laat het gaan.
0: Steden is van Kensington. Daarvoor hadden we Hooray, Hooray, It's a Holiday van Boney M.
1: Ja.
0: Van lang vervlogen tijden. En daar weer voor het verzoekje van Harriet Zellavi. Van,
1: ook van
0: René
1: lang
0: Riva.
1: Vervlogen tijden.
0: Ja, ook van lang vervlogen.
1: René van Heunen heet hij eigenlijk.
0: Ja?
1: Ja, het is familie van me.
0: Oké.
1: Okay. Ja, leuk, leuk.
0: Ja.
1: Ja, en hij heeft ook Wheels in de winkel. Heeft hij dat nummer ten gehore gebracht.
0: Heeft hij ook gezongen?
1: Ja, hij zingt helaas niet meer. Hij is nu iets met cartoons aan doen en toch een beetje het geloof ingestapt.
0: Oké.
1: Okay. Ja, maar ja, op zich gaat hij wel leuke plaatjes uit. Hij heeft ook een duetje gedaan met Willeke Alberti.
0: Oh,
1: ja.
0: Ook leuk.
1: Ja.
0: Moet je
2: eens opzoeken. En het nummer heten?
1: Ja, dan ga je me dingen vragen wat even niet naar boven kan borrelen.
2: Kijk alleen maar.
0: We gaan gauw verder met

0: Italiaans uit de oorschelpen met Laura Pausini en La Solitudine.
1: La Solitudine.
0: Ja, zo moet je het ook zeggen, ja. Dat schijnt beter te zijn. Hier staat La Solitudine.
1: Ja, is goed.
2: Wat zei jij?
1: Het is goed met je. La Solitudine is het.
0: Ja, zo. Okay,
1: hoor je het nou?
0: Zo moet je het uitspreken. Ja, dat is Italiaans.
1: Hoor nou toch eens.
2: We gaan kijken wie er gelijk heeft.
1: Ik word geappt.
0: Je wordt geappt?
1: Ja, ik denk dat er geappt wordt van...
0: is toch niet goed?
1: Hij is ook acteur, moet ik vertellen.
0: Oh, hij is ook acteur.
1: Ja.
0: Nou, gaan wij ondertussen naar Laura Pausini luisteren. Goed.
1: Zo is dat.

0: Bom, bom, bom. Toen was die afgelopen en op de achtergrond hoort u iets, ik weet niet waar dat vandaan komt.
1: Nou, ik luister naar iets van de dijk.
0: Ja?
1: Volgens mij is dat, dief in de nacht is dat gestolen van de dijk, maar ik daar twijfel ik aan. Dus ik was even aan het luisteren.
0: Oh, je was even aan het luisteren. Ja. Het heet in ieder geval hetzelfde.
1: Ja, het heet wel hetzelfde.
0: Dat wel. Dief in de nacht, dat hoorde u net van Jeffrey Hezen en Mike Petersen. En daarvoor, ja, dat kan niet missen natuurlijk, dat het van Andrea Rieu. Andrea, dat wil ik niet zeggen. André Rieu en het Johan Strauss Orkest is The Second Waltz. En daar weer voor La Solitudine.
1: Nee.
0: Toudine. Mag ook.
2: La Solitudine.
0: La Solitudine. Laura Pausini.
1: Ja, dat klinkt beter.
2: Op haar 19e jaar was ze al wereldberoemd in Italië.
0: Oh ja?
2: En kort daarna, ja, want ze heeft, weet het, die plaat die je net opnoemde. dat is een standaard en een internationale hit geworden.
0: Oké, okay, op de 19e.
2: En haar, ja, en haar titeloze debuutalbum werd uitgebracht in Italië op 23 april 1993. En later werd het een internationaal succes.
0: Okay.
2: Met 2 miljoen verkochte exemplaren.
0: Doe maar.
2: En de opvolger Laura werd in 94. En dat bevestigde haar internationale succes met wereldwijd 3 miljoen verkochte exemplaren.
0: Ja, zo. Nou, dat zijn toch wel aantallen, hè?
1: Ja. Dat zijn zeker aantallen.
0: We gaan even naar
3: Flevo Verzoekplaats.
0: Dank u wel, meneer. We hebben nog eentje binnengekregen van Renger.
1: Ja.
0: En die wilde horen Linda Ronstadt en It's So Easy.

0: Nou, dat was de Bonanza. Ja. Je hoorde hem ook in Tante uit Texas. Een klein stukje. Ik denk, nou, dan moet hij er maar tussenin.
1: Ja, ja. Nou, heel goed gedaan, jongen.
0: Een Tante uit Texas, die was van Joey Nicolai. Geweldig. En daarvoor hadden we een verzoekje van Renger. En dat is wel geweldig. It's So Easy van Linda Ronstadt.
2: Ja, het is ooit geschreven door Buddy Holly in 1958.
0: Ja, heel lang geleden.
1: Heel, dat was wel heel subtiel, hè, wat je deed. Dat was wel geweldig.
0: Hoezo? Dat hij dat in 1958 geschreven
1: heeft? Tante uit Texas zei je van, geweldig. En toen kon je die ook nog aan. En toen zei je van, die is wel geweldig.
0: Ja. Oh ja. Soms heb ik het zelf niet eens door. Hey, we gaan naar Summer in the City van de Love and Spoonful.
2: Ja.
0: Een van de eerste singeltjes die ik draaide.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Dat was wel heel letterlijk. Hè?
1: Slow down, brother.
0: Slow down.
1: Nou. Brother. Een beetje spraakgebrek, die man. Nee hoor, helemaal niet. Leuke plaat. Slow down van Douwe Bob. En daarvoor gaan we Summer in the City van The Lovin' Spoonful.
2: Ja, dat waren weer de laatste twee van...
1: Dat waren de laatste twee, ja.
2: Ja, van dit...
1: De meeste die gezongen waren.
2: Ja, nou ja,
1: nu is op de achtergrond is er nog één op zijn viool aan het...
2: Ja, aan het jengelen.
1: Ditteren.
0: Is het een dwarsfluit?
1: Nee, het is een viool. Okay. Het is echt een viool. Nine by Nine is dit van John Dummers. En de Famous Music Band.
2: Mm-hmm.
1: Op de achtergrond. Maar dat is dan ook de laatste. Die brengt ons naar het nieuws van 12 uur.
2: Ja.
1: Ik zou zeggen, maak er vandaag dankzij of ondanks aan ons een mooie dag van. En blijf lekker luisteren naar de Flevo Zico Omroep.
0: 24/7
1: inderdaad. Tot de volgende keer.
2: Het gaat u goed.
0: Mazzel.

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 12 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Ten westen van Bordeaux zijn 4 extra-gemeenten ontruimd vanwege de natuurbranden. Het gaat om Saint-Médard-en-Jalais, Saint-Jean-d'Illac, Martignas-sur-Jalais en Saint-Aubin-de-Médoc. Goed voor ruim 58.000 inwoners. In totaal zijn al 141.000 mensen geëvacueerd. De overheid zet 1.000 militairen in en vraagt automobilisten de plek te mijden. Indonesische reddingsdiensten zoeken naar een vermiste speedboot met 11 toeristen aan boord, van wie 5 Nederlanders. De boot

vertrok vrijdagochtend vanuit Tanjung Unauna naar Marisa bij het eiland Sulawesi, maar kwam daar nooit aan. Rond 3:30 werd de boot als vermist gemeld, waarna een zoekactie startte die tot nu toe niets heeft opgeleverd. Het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten boven een grensgebied bij Oekraïne. Een F-16 haalde een Sahed-drone neer, die Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds mei raakten drones herhaaldelijk het Roemeense luchtruim. Chinese toezichthouders hebben Trip.com een boete

0: wegens misbruik van marktpositie. Het bedrijf beperkte de mogelijkheden van hoteluitbaters en hun prijsbepaling, wat consumenten schade. Trip.com accepteert de boete en belooft verbeteringen.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het hele land vrij zonnig met temperaturen rond 22 tot 23 graden. Limburg mogelijk tot 25 graden. En matige wind uit het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje.

je dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een boot met 11 Europese toeristen, onder wie 5 Nederlanders, wordt vermist voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi. De boot vertrok vrijdag en kwam niet aan op de bestemming. Tientallen reddingsteams zoeken naar de opvarenden. De omstandigheden op zee zijn lastig met harde wind en golven tot 2,5 meter. Een Canadese stagiaire van Chinese afkomst is opgepakt op verdenking van spionage en deelname aan een criminele organisatie. Ze liep stage op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België. Veiligheidsdiensten hadden haar in het vizier en deelden hun bevindingen met de Belgische inlichtingendienst. Verdere details worden niet gegeven omdat het onderzoek nog loopt. Wagen- en touringcarverbod op de Merwedebrug gehandhaafd. Er is een detectiecamera in de zuidelijke rijrichting in gebruik genomen. Later volgt nog een camera in de andere richting. Overtreders van het verbod kunnen een boete van €500 krijgen. En het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten boven een grensgebied bij Oekraïne.

0: Een F-16 haalde een Shahed-drone neer die Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds mei zijn er vaker drones in het Roemeense luchtruim terechtgekomen. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag, staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits, er is een NL Alert.
2: Huh? Stil eens.
1: NL Alert.
2: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aard Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.
1: Dagen in de week op kanaal 40, de Flevo Zieke Omroep.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.
1: Hear the clock ticking on the wall. Losing

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Hier voor u staat zo'n onderwijzer, die met zijn klas naar buiten gaat. En de andere dag gebroken voor het schoolbord staat een heel stuk grijzer.
1: Wanneer wij naar vertrek kunt lopen, staat daar een reisbus glimmend rood. Die zei gedurende het reis

0: De kinderen houden van de bossen, vooral van het indianenspel. Ze binden mij dan altijd stevig vast, dat wel maar nooit verlassen. Je ziet in bos dan zoveel dieren,
1: oh ja,
0: als je daar vast ligt op de grond. Ik wil ze lokken, maar dat is moeilijk, want de man...

0: iets als Divi met verlas mag. Ik liever dan dat voorgespel.
1: Ja, ja.
0: Al zag mijn klas de andere dag, gelukkig wel dat ik nog in het bos lag.
1: In het water laat ik nooit verstek gaan.
0: Nee, dat weet ik.
1: We doen niet langs de onderkant.
0: Heb je gewonnen?
1: Ik win altijd dankzij mijn klas.

0: Ik heb ze een nieuwe tocht beloofd weer.
1: Toch?
0: Ja, omdat de jeugd zoiets behoeft. Al hadden ze in de bus, mijn zitting was gesnoefd en doet mijn hoofd zeer.
1: En weer terug bij vrouwen spruiten, dan zegt mijn zeer bezorgde vrouw: wat zie je, Pips, kom niet met kinderen, maar is lekker mee naar buiten.
2: Ja, jongens,
1: vooruit, hè, niet maar lekker van buiten.

0: verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt het nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren.

0: Kiss.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij-app. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. 6 Nederlandse vakantiegangers zijn gewond geraakt bij een kettingbotsing in Turkije. Ze zaten in een minibusje dat betrokken raakte bij het ongeluk. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste berichten verkeren ze niet in levensgevaar. De Nederlanders waren op vakantie in de regio Antalya, waar het ongeluk gebeurde. Door de start van de zomervakantie is het vandaag druk op veel Europese wegen. De ANWB meldt lange files in onder meer Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Vooral op routes naar populaire vakantiebestemmingen staat het verkeer vast. Automobilisten moeten rekening houden met flinke vertragingen. Op sommige plaatsen kunnen die oplopen tot meerdere uren. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag van ruim 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Dat is meer dan in 2024, toen het om bijna 410 miljoen euro ging. Het OM richt zich steeds meer op de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld. Ook wil het crimineel geld en goederen sneller afpakken. Frankrijk zet een militair transportvliegtuig in bij de bestrijding van grote natuurbranden in het zuidwesten van het land. Het betreffende vliegtuig kan 20 ton brandvertrager uitstrooien, vergelijkbaar met 2 blusvliegtuigen. Meer dan 141.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. De branden hebben al ruim 22.000 hectare verwoest en honderden gebouwen in de as gelegd. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag, staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: heb je echt een auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De Houthis in Jemen melden een aanval met drones en raketten op de oliesector in Saoedi-Arabië, gericht tegen Aramco-locaties in Jizan en Yanbu. Op social media is rook boven Jizan te zien. Saoedi-Arabië bevestigt de aanvallen niet officieel, al melden anonieme bronnen dat bij Yanbu 2 ballistische raketten zijn onderschept. Koningin Maxima bezocht vanmiddag het Pride Park in het Vondelpark, voorafgaand aan de opening van World Pride 2026. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers uit de LHBTQI+ gemeenschap en noemde het bezoek een historisch moment. Bij de eerder gehouden Pride Walk vanaf de Dam waren zo'n 10.000 mensen aanwezig. Een onbekende groep jongeren gooit al maandenlang in het weekend 's nachts fietsen op de weg bij bushaltes om vervolgens vanuit de bosjes te kijken of de automobilisten erop botsen. Dat meldt het AD. De politie noemt dit levensgevaarlijk. Het gebeurt vooral bij het busstation in Brielle en de halte in Zwartewaal, met ook meldingen uit Rokanje en Oostvoorne. En de weersomstandigheden bij Bordeaux zijn iets gunstiger voor de bestrijding van de grote natuurbranden daar. Toch blijven de autoriteiten alert. Uit voorzorg zijn opnieuw 57.000 mensen geëvacueerd. Sinds het uitbreken van de branden moesten in totaal al 167.000 mensen hun huis verlaten. Volgens de Franse regering is Bordeaux zelf voorlopig niet direct in gevaar. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
2: All right.

0: Veralyn, artiestennaam van Dame Vera Margaret Welch. Geboren in 1917 in Londen en overleden in 2020 in East Sussex. Ze was een Brits zangeres die in de Tweede Wereldoorlog grote bekendheid verwierf en de naam Forces Sweetheart kreeg. Het lied We'll Meet Again, geschreven door Ross Parker en Huey Charles, is haar grootste klassieker. Ook bekend is There'll Be Bluebirds Over the White Cliffs of Dover. En natuurlijk de allergrootste hit, Land of Hope and Glory. En Roses in December was een nummer uit 1937. Dat gezegd hebben, dan gaan we verder met Jan de Vries naar het jaartal 1943. En dat doen we met Zonnig Madeira.
1: De jaren 40.

Arby Stidham, give me some... Nee, please let it be me. Prachtig mooi nummer uit 1956. Ja, wel even lekker terug in de tijd. En dan gaan we gauw verder met Gimme Some Lovin', want dat wilde ik al bijna zeggen. Dus dan bij deze. Dit is een blues rock nummer van de Spencer Davis Group. En het nummer is geschreven door 3 van de 4 bandleden. Onder meer door Steve Winwood. Ja, die kennen we ook wel met Ark of Diver. Hè. Prachtig mooie LP trouwens. Spencer Davis en Muff Winwood. Het zal ongetwijfeld een of andere broer van Steve zijn. Het werd in 1966 als single uitgebracht en bereikte de top 10 van de hitlijsten in Australië, Ierland, de VS en het Verenigd Koninkrijk. Ook in Nederland lukte dit met een 4e plek in de top 40 als de hoogste positie. Spencer Davis Group met Gimme Some Lovin'. 60s.

0: Ja, Latina. De Whiskey Brothers. Leuke, leuke uitvoering. Had ook in de cover mee kunnen zitten. Ja, alhoewel ik vind hem inderdaad van Van Morrison toch wel een...
1: Van Morrison, dat is onovertrekbaar natuurlijk. Maar dit is gewoon een hele leuke cover.
0: Het is een leuke cover, ja. Ben je helemaal mee eens. Ja, zeker. Goed, ik moest erop verder gaan borduren. En wat heb ik gedaan? Ik ben maar doorgegaan op girl, meisje. Ik denk, nou, misschien iets in het Duits kan ik wat vinden. En wat wil nou? Die Roy Black, die heeft... een nummer uitgebracht, dat heet Das Mädchen Carina. Nou, zullen we dit maar gewoon draaien?
1: Ja, want die heb je uitgekozen.
0: Oh ja, dat is zo.

0: Ja, Roy Black, Tasmanian Carina. En dat was voor jou weer een aansluiter, Peter. Hè?
1: Nou ja, daar moest ik weer op aansluiten, inderdaad. Ja. Dan denk ik, ja, Carina. Nee.
0: Nee.
1: Roy, nee. Black, dat zou wel eens kunnen.
0: Je had wel iets van Roy Donders kunnen doen.
1: Had ik kunnen doen, ja.
0: Ja,
1: ja, maar... mijn favoriete artiest. Nee, natuurlijk niet.
0: Nee, begrijp ik ook wel. Maar Siska Peters, is dat jouw favoriete artiest dan?
1: Nee, ook niet.
0: Ook niet, nou.
1: Maar het is wel een leuke plaat die je eigenlijk helemaal nooit meer hoort. En nou heb je dat al verraden natuurlijk, dat Siska Peters is.
0: Ja.
1: En met Black, nou. Sommige mensen kunnen dat nu invullen. Dan kom je uit met de zwarte kat.
0: Zo heet onze kat Pixel. Dat is ook een zwarte kat. Dus Siska, zing er maar over.
1: Onze heet Joep.
0: Oh, Meloen.

0: Ja, Siska Peters, de zwarte kat. Leuk gevonden, Peter.
1: Ja, ik hoor het. De zwarte kat.
2: Ja.
0: Ja. Nou. Niet onder een ladderijn lopen. Dat moet je niet doen. Maar goed, dat is wat anders. Je had het over een kat. Ik denk, nou, ik ga door met die kat. En dat doen we gewoon met de kat van Ome Willem. Wim Sonneveld, Hetty Blok en Leen Jongewaard.
2: Oh, deze niet. Deze.
0: Ja.
3: De kat van Ome Willem.

0: Ja, de kat van ome Willem. Leuk. En ja, het was het jouw beurt.
1: Ja, zuster. Nee, zuster.
0: Ja, ja, dat was het. Ja, zuster. Ja,
1: en jij
0: zuster.
1: Zei alleen dat het Wim Sonneveld, die blok in Leen Jongen wat was. Maar Bella Lip en John Kuipers en Barry Stevens.
0: Ja, die staan er ook allemaal bij. Ja, dat klopt.
1: Ja, die hebben ook meegezongen.
0: Ze hebben allemaal meegezongen. Ja,
1: dat moet je wel even roepen.
0: Nou, ik denk, ik laat jou ook eventjes wat zeggen.
1: Ik mag wat zeggen.
0: Want het tweede uur is echt van ons samen, toch?
1: Ja, dat wel. De eerste uur, dat mag je helemaal alleen doen.
0: Nee. Ik laat je ook heel langzaam een klein beetje infiltreren.
1: dank je wel. Hey, maar ik moest weer aangesluiten.
0: Ja.
1: En toen dacht ik van, nou, dan gaan we maar op ome Willem. Althans, op ome nog wat.
0: Ja, op oom.
1: Oom. En toen kwam ik bij de Fingerboys uit met Uncle John from Jamaica. En die begint natuurlijk heel zachtjes.
0: Ja, dat had je kunnen zien.
1: Ja, dat heb ik ook, dat weet ik ook wel.

0: holiday. En ze treden nog steeds op, hè, die Venga Boys.
1: Oh ja?
0: Ja, ze zijn nog steeds, vooral ook in Spanje en op Ibiza en zo doen ze nog steeds optreden. Ze zijn ook hier in Nederland, bij al die discotheekjes gaan ze nog steeds langs. Maar okay. Dit was Uncle John from Jamaica. En die was ingezonden door jou als, ja. Als ketting. Ja, en toen mochten onze vrienden van de omroep mee gaan doen. En ja, wat een aardig leuke instelling. En zo ook eentje van Robert van de Keur.
1: Ja,
0: volgens mij zit hij ook aan de microfoon op het ogenblik. En die gaat even uitleggen wat hij ingezonden had.
1: Ik ga jullie overtuigen van dat ik de winnaar ben. Dat is natuurlijk nog niet bekend. Dus ja, ik denk dan zal ik even helpen door het persoonlijk even te vertellen. Willen jullie al weten wat ik uitgezocht had? Ja.
0: Ja, zeg het maar hoor.
1: Ja, ik heb uitgezocht. Oh, ik moet even slikken. Juist. De Beach Boys, een Kokomo, heb ik uitgezocht.
0: Ja.
1: En waarom heb ik dat gedaan? Nou, omdat we net naar het nummer hebben zitten luisteren. En als je dan naar het verhaal luistert, als je het Engels een beetje erbij pakt, dan is dat 's ochtends om 8 uur opstaan met hoofdpijn en weet ik veel. En ik heb geen tijd voor ontbijt en alleen maar stress en haast en werk. En ome John zit lekker op Jamaica en die nodigt ons uit. Hè? Die woont daar.
0: Mm-hmm.
1: En die staat symbool voor relaxen en feesten en de Caribische reggae vibes. Nou, dat hebben we net allemaal gehoord. Dus dat is echt hartstikke leuk. En toen dacht ik van ja, maar als je naar de verhaallijn verder trekt, dan stopt het nummer eigenlijk een beetje op kantoor. Die dromen we van een impulsieve vliegticket om de stress te ontvluchten. Maar ja, ze komen nooit aan op Jamaica. En Kokomo, die pakt dat op met het vliegtuig is geland. En er kan geen kantoormuren meer. En de wekker om 8 uur gaat niet meer. En het is allemaal fantastisch. Dus dan kom je aan op het eiland bij Kokomo.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat sluit hij zo mooi aan. Het ene liedje zingt de wens en de andere is het vervolg dat het ook daadwerkelijk gebeurt.
0: Nou, Robert,
1: nou, geweldig. Als dit geen winnaar is.
0: Zo jammer dit weer, helaas. Je bent het niet geworden.
1: Dat is
0: nou jammer. Want we bleven toch maar op het woordje Jamaica blijven hangen. En wij zijn eigenlijk gegaan voor Harry Belafonte. Nee, Jan Herema. En die had ingezonden Harry Belafonte met Jamaica Farewell. Maar desalniettemin, we gaan de Beach Boys straks wel voor je draaien, Robert.
1: Oh, leuk.
0: Ja,
1: maar
0: toch?
1: Dit is ook goed, geloof ik. Ga luisteren.
0: Luister maar.

0: Ja, dat was die van Jan Herema. Harry Belafonte, Jamaica Farewell. En toen mocht jij weer een fragmentje gaan maken. Ja, deze hebben we heel benieuwd.
1: Deze hebben we uitgekozen om weer op verder te borduren. En ik heb deze erop voortgeborduurd. Een klein stukje ervan.
0: Luistert.

0: Ja, het is... Dat vermoeden had ik wel. Ik had eigenlijk gedacht, nou, dat zal de last farewell wel worden. Maar ja, dat heb je gelukkig niet gedaan. Je bent overgegaan in het Duits met Roger Whittaker.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke leuk. Wat is de titel?
1: Nou, dat heeft hij net gezongen.
0: Ja, maar dat is niet verstaan. Want nee. Zo goed is het Duits niet.
1: Abschied is een scherfes gesweerd.
0: Ach, abschied. Ach, is dat zo? Ja, ja.
1: Ja, ja. Kom abschied, farewell.
0: Oh, ja, afscheid, ja.
1: Farewell.
0: Abschied. Ja, ik had het kunnen bedenken.
1: Ja, dat had je kunnen bedenken. Nee, natuurlijk niet. Want je kende het hele nummer niet.
0: Nou, ik zal het ongetwijfeld best wel een keer gedraaid hebben. Want ik heb wel eens wat van Roger Whittaker gedraaid hier binnen. Dus wat dat er gaat.
1: Ja.
0: Maar goed.
1: Het is Roger Whittaker. Dus nou, met,
0: ik ga er wat op voortborduren.
1: Scheivers, zweert. Ja, dan kan je het tentje uit doen. Hè?
0: Ja, dat kan. Maar laat het maar even aan mij over.
1: Ja,
0: toch?
1: Dat laat ik aan jou over.
0: Okay.
1: Ik ben weer benieuwd.
0: Robert is er nog. En we gaan Robert gewoon eventjes verrassen door zijn inzending van de Beach Boys Kokomo meteen te gaan draaien. Want het is toch best ook een hartstikke mooi nummer.

0: Iedere avond bij de Flevo Zieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur. Help, er zit een olifant in de tram. Met Jan van Eunen en Peter Bakker.
1: 24 uur per dag. 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Zieke Omroep.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al tienduizenden hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. De politie ontdekte vrijdagavond een ondergrondse hennepkwekerij met bijna 200 planten in een bedrijfspand in Edam. Een speurhond wees agenten naar de ingang, verstopt onder een luik. De eigenaars stalen stroom en water voor de kwekerij. Plant en apparatuur zijn vernietigd en het pand is gesloten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Dit is de Flevo
2: Ziekenomroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur, dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. En tot zover het nieuws.
2: Welkom.

Kiss. Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aard Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.

24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: is met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur, dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. En tot zover het nieuws.
2: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.